Nee, nee, nee. Nu had ik tijd hier voor nodig voor Jezus concerten. Schaden we ons aan de vrijdag, dan 13 juni klokken 5. Maar dat is waar, ik kan eens maar schrikken. En adressen aan Anjo Kaugnes Gata 52. Schaden we, dat is een kwel met lofzang. Dat is een hoop, dat is een fellowship. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen. Oh.